0: Jaf mi fief brood en wat u zas nog haast. En de priester zeed, ik heb hier geen geweineljit brood, bloos dat geweide brood. Du kost dat haben, van die jonge mannen zich van vroeger zwaag geholen haben. En David zeed, ober gans rein haben zich mine mannen van vroeger geholen. Dat doe wie emma, ook van wie bij geweinelje arbeid zijn. Als ik verleid weer in de kerber van de mannen niet haren, wofel zekere dag van dag, dat wie deze opgave haben. En de priester geef hem dat geweide brood, wilst du geen andere brood weer, als dat brood van de jeen wordt. Zij hadden dat van dem dash genomen, wil zij al frescher door hen gezaad hadden. Door weer den dag bij dem priester een man, der een van zal zijn deiner weer. Hij weer door om een gezaadslijke zaak te maken. Zij nomen weer doeg, en hij weer een Edomiter, de verster van zal zijn hoorts. En David zette Ahimelech, hast du hier een spies oder schwert, wat ik brokken kon? De kennig schekt mij zo hastig waag, dat ik niet gemol tiet had mijn schwert oder andere geweer met te nemen. En Ahimelech zeed, Goliath, de Philister, den du aan dat eikentool doodmurkst, zijn schwert is hier. Dat is een enkader angerold, en licht du hinge den efod. Wan du west, dan neem dat. Hier is geen andere geweer. En David zeed, du hast nog niet een schwert zonder staat. Jef mij dat. En David mug zich op een waag en verleid den dag van Saul. Hij ging nu dem kennig Achish, de aan gaat weer. En kennig Achish zine deiner zeden te am. Is des David nicht de kennig aan dat land? Is dit nicht de Selvia, voor wem ze dansten en zongen, Saul haft zine duzende geschlagen, en David zine tienduzende? Dit bedoer David zei en hij wie angst voor dem kennig Achish. Hij stel zich anders op, en wann hij veran weer, deid hij zo als van her zijn ich weer. Hij verkrotst aan dat staatspoort, en leidt zijn kwiel verlengt zijn boordranen. Dan zegt Achish te zijn mannen, kijk bloos, des man is erzennig, waarom heb je hem nu mee gebracht? Heb we niet genoeg erzennige mensen, dat deze ook nog met Fermi komen?
1: Maar hij in de 22.
0: En David verleidt door en ging nu de heil Adulam. Als zijn breider en de andere en zijn familie dat aanwaarden, gingen zij door haar nu aan. En mensen die verjocht waren, oder een schuld geroden waren, oder zes niet tevreden waren, sammelden zich met am, en hij weer er leider. Door waren bij 500 mannen wat bij am blijven. En David ging van door naar Mitzpe en Moab, en hij zei tot den kennig en Moab, Lot bet zijn mijn vader en mijn mutter hier blijven, wat ik weet wat de haar van mij doen wordt. En hij leidt aan met dem kennig en Moab. Die blijven door zolang als David en de heil blijft. Dan kwam de profeet Gad en zei tot David, Blijf niet langer in deze heil, aber go in dat land Juda. En David verleidt en ging aan den Heret Bolten aan. Dan hield Saul dat ze David en zijn mannen gevangen hadden. Saul weer dan in Gibea en zat onder den Tamariskenbaum, die door op den Borg is. Hij had zijn spies in zijn hand en zijn ongestalde stunden alle raam aan. En Saul zei tot de mannen raam aan, Horchte mal, die mannen van Benjamin. Wat Isai zijn zeen junt alle Flecker in Wien Gottes geven? En waar je alle leider waren, ewa 1000 oder ewa 100, oder waarom sind je alle zo hingerigst te mij? Keiner sagt mij, wann mijn zeen met Isai zijn zeen een verspreken maakt. Keiner unterstellt mij, oder laat mij weiten, dat mijn zeen mijnen deiner David, abgereizt haft je in mij, en nu rood, wo nu mij lührt. Dan seht doeg, de Edomiter, de Bisal stond. Ik zag Isai zijn zeen en noob, en dat hij nu Ahimelech, Ahitub zijn zeen, jenk. En Ahimelech vroeg dem haar nu rood voor hem, en hij geef hem te eten en ook dat schwert van Goliath, den Philister. En Saul leidt dem priester Ahimelech en al zijn vriendschaft, die ook priester en noob waren, komen. En als die ver am waren, zeet Saul te Ahimelech, horch hem mal her, Ahitub zijn zeen. En Ahimelech zeet, ik zie hier voor die, mijn kennig. En Saul vroeg hem, waarom hast du hingerigst met dem Isai zijn zeen je in mij geploont? Waarom hast du am brood en een schwert gejeeft, en voor hem van God am rood gevraagd, zodat hij je in mij is, en ook krijg van dag nu mij luurt? En Ahimelech zegt hem kennig, is du zest wer van die ongestalde, dem zo te truien is als David, die in eener schwerzeen, de verster van die wachter, en onder zijnen mank die deiner? Meist du, dat dit dat eerste Mal is, dat ik vom Herrn vor am gefragt hab? Dat is dat nicht. En van hingerigst je in die Plonen, du weit ik nisch van, en ook keiner van mine Familie. En de kennig seht, du Ahimelech, en din Vater seine

0: Abraham sine zeensweer aan Isaac en Ismael. Hier is de list van eer en komen. Ismael zijn eerstgeborene zeen weer Nebajot, nodem weer nog Kedar, Adbeel, Mibsam, Mishma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafesh en Kedma. Dat zijn alles nokomen van Ismael. De zeens van Ketura, Abraham zijn nebenfluweren, Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Jishbak en Shuach. Jokshan zijn zeensvieren, Zaba en Dedan. Midian zijn zeensvieren, Eva, Efer, Henoch, Abida en Eldaa. Dit zijn alles nokomen van Ketura. Abraham zijn zeen Isaac had twee zeens, Esau en Israël. Esau zijn zeensvieren, Eliphaz, Reguel, Jeush, Jalam en Korach. Eliphaz zijn zeensvieren Teman, Omar, Zepho, Gatam, Kenas, Timna en Amalek. Reguel zijn zeensvieren Nahat, Zerach, Shama en Misa. Zeir zijn zeensvieren Lotan, Shobal, Zibon, Anna, Dishon, Ezer en Dishan. Lotan zijn zeensvieren Hori en Hemam. En Timna wie Lotan zijn zesta. Shobal zijn zeensvieren Alvan, Manahat, Ebal, Shefi en Onam. Zibon zijn zeensvieren Aya en Anna. Anna zijn zeen wie Deshon. En Deshon zijn zeensvieren Hemdan, Eshban, Gitran en Keran. Ezer zijn zeensvieren Bilhan, Zaavan en Akan. Dishan zijn zeensvieren Uts en Aran. Dit zijn de kennigs die am land Edom regiert hebben, eier Israël van einen kennig regiert wordt. Beor zijn zeen Bela, en zijn stad heet Dinhaba. En als Bela starf, wordt Jobab, Bozra zijn zeen, kennig in zijn stad. En als Jobab starf, wordt Husham uit dat land van de Temaniten in zijn stad kennig. Als Husham starf, wordt Hadad, Bedad zijn zeen, in zijn stad kennig. En deshalb stucht de Midianiter dol, op dat land van de Moabiter, en zijn stad heet Avit. Als Hadad starf, wordt Samla van Masreka en zijn stad kennig. Als Samla starf, wordt Shaul van Rehoboth om Rifa en zijn stad kennig. Als Shaul starf, wordt Baal Hanan, Achbor zijn zeen, en zijn stad kennig. Als Baal Hanan starf, wordt Hadad en zijn stad kennig. En zijn stad heet Pagu, en zijn vrouw heet Mehetabel, en wie een dochter van Matred, de een dochter van Mesahab wie. En nu Hadad zijn dood wordt Edom van Stamleider, wat de eerste mannen in ihre volksgruppen wieren, regiert. En door wieren dan de Stamleider Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenas, Teman, Mibzar, Magdiel en Iram.
1: De Chronik,
0: dat zijn de Stamleider van Edom. Israël zijn zeens wieren Ruben, Simeon, Levi, Juda, Isachar, Zebulon, Dan, Jozef, Benjamin, Naftali, Gad, Azer. Juda zijn zeens wieren, Onan en Shela. Deze drie waren am van de Kanaanitische vrijgeboren van Shua zijn dochter. Oba zijn eerstgeborene zijn dat zond wat hem haar niet geval, en doorween leidt haar am stoven. Zijn schwierdochter Tamar bracht am nog Peres en Zedach ter welt, zodat Juda alles top vijf zeens had. Peres zijn zeens wieren Hezron en Hamul. Zerach zijn zeens wieren Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Darda. Dat zijn alles top vijf. Zimri had einen zeen, de heet Karmis, en dem zijn zeen wie Achan, de Israël am eigenlijk bracht, als hij zich aan dat verriepen deed, wat van God verbond wie. Etan had ook einen zeen, de heet Azaria. De zeens, de Hezron geboren worden, wieren Jerachmeel, Ram en Caleb. Ram had einen zeen Aminadab. Aminadab had einen zeen Nachshon, der een Stammleider van Juda wier. Nachshon had einen zeen Salmon. Salmon had einen zeen Boas. Boas had einen zeen Obed. Obed had einen zeen Isai. Isai had zijn eerstgeborenen zeen Eliab, en dan Abinadab den tweeden, Shama den dritten, Netanel den vierden, Radai den vijfden, Ozem den zesten, en David den zevenden. En ihre zestren wieren Zeruja en Abigal. De Zeruja ihre zeens wieren Abishai, Joab en Azael, desse drei. Van Abigal ward Amasa geboren. Amasa zijn vader wie Jeter, ein Ismael.